female tell me Vince is great.

0: got to do all these on the mic.
1: All right, we'll do it now?
2: Yeah.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars. Op 23 maart overleed James Wesley Voigt, beter bekend als Chip Taylor, 86 jaar en 2 dagen oud. Als countryzanger en songwriter heeft hij aardig wat roem vergaderd, hoewel zijn meeste songs zich eigenlijk beter leende voor popuitvoering. Hij overleed aan keelkanker. Het hele uur zullen we songs draaien die hij schreef, zoals Worry van Johnny Tillotson, 1964. En ook de volgende 3 zijn van dat jaar.

Voor Ginny Arnell schreef Chip Taylor He's My Little Devil. Zij was een popzangeres die 1 LP wist uit te brengen, ook in 1964. En zijn eerste songs werden weinig gecoverd, maar On My Word, dat hij zelf uitbracht, werd onder meer opgepikt door Cliff Richards. En dat was toch een grote jongen. En over Don't Say It zijn de bronnen niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk schreef hij het voor Dusty Springfield. En die hoorde u. Ze had zich toen nog maar net losgemaakt van haar broer. Haar echte naam was Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien.

Lonely is as lonely does werd eerst uitgebracht door de Fleetwoods rockduo. Maar ik vond het van Bobby Shafto toch mooier, hoewel hij ook meer pop dan country zong. En Here Sits at My Table moet hij voor Bobby Colesborough hebben geschreven. We kennen het verder alleen van de Noordpaal Vlata. En dan komen we in 1965 bij Springtime. Het eerst uitvoerde de New Christy Minstrels, maar ik vond hem van de Browns wel zo mooi. Ze namen 3 maanden later op.

En dat was nog eentje van Johnny Tillerson uit juni 65, Without Your Sweet Lips on Mine. Ik vond het alleen terug bij een paar popartiesten. I Can't Let Go was een van de nummers die Chip schreef voor Evie Sands, maar ik vond er van Linda Ronstedt veel beter. Dit nummer is nog aardig gecoverd en de Hollies hadden er nog aardig succes mee ook. En van I Can Make It With You vond ik ook nog een kleine 10 uitvoeringen, maar de oorspronkelijke was van Jackie DeShannon, dus mocht die...

Uit 1966 komt I'm Not Sure What I Wanna Do van de band Just Us. Oftewel El Corconi en Chip Taylor. Samen schreven ze ook wel en als ze zongen was het folk. Ik heb er slechts één cover van gevonden door een rockband. En weer een jaar verder komen we dat mooie Angel of the Morning tegen. Dat had Chip weer voor Evanescence geschreven, maar dat zal een vergissing zijn geweest. Zeker 110 covers zijn ervan en het was nog even lastig kiezen. Maar het werd Connie Eaton, die slechts 49 jaar oud is geworden. Ook zij overleed aan kanker. En van Storybook Children zijn ook wel aardig wat covers te vinden. Bijvoorbeeld van onze eigen Sandra en Andres, die er in ons land nog aardig succes mee hadden ook. Ik nam hem van Don Williams.

Voor Harry Belafonte schreef Chip Taylor A Strange Song. Weinig gecoverd, maar wel door de Sandpipers. En die vond ik best mooi. Dat was een folk trio uit Californië dat ze zong in het Engels, Spaans, Portugees, Latijn en Tagalog. Een taal van de Filipijnen. En voor Run Boy Run liet ik het duo Just Us nog een keertje opdraven. Oftewel Chip Taylor en El Corconi. En dan maken we een sprongetje naar 1970. There's No Angel On My Shoulder. Door de Pozo Seco Singers. De groep met wie Don Williams veel samenwerkte.

Voor Gene Fox schreef Chip Taylor Working Girl. Dat werd vrijwel niet gecoverd. En Gene was toch eigenlijk weer een popzangeresje. Maar gewoon ermee door. Van Sweet Dream Woman zijn er een paar. Onder andere van Waylon Jennings. En van de oorspronkelijke zitten we intussen in 1971. En Clean Your Own Tables zong Chip eerst zelf. En later wisten ook Johnny Cash en Vernon Oxford het te vinden. En ik nam de laatste.

Voor Carl Dobkins schreef hij A Little Bit Later on Down the Line. Die vond ik van Bobby Bear wel weer aardig. En zelf zong hij weer May God Be With You, maar die hebben we ook van Melbourne Montgomery. Nou, er kan er nog één. Ik heb nog Stoney Edwards en Emmylou Harris liggen, maar ik heb ook nog een duet van Chip Taylor en Carly Rodriguez. Laten we die maar doen. Your Name Is On My Lips. En dan stop ik die andere twee in de reservebak. Die kunt u luisteren via hans.vedeveen.org. En dat was dan Chip Taylor. Hij rustte in vrede.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vedeveen.org. 2 weken geleden was ik begonnen met de 30 mooiste bluegrass songs volgens de Americana Music Appreciation Crossroads. Ik heb toen de nummers 30 tot en met 15 gedaan, dus we gaan verder met nummer 14.

Op 14 staat The Fields Have Turned Brown. Niet door de Stanley Brothers, maar door Red Allen en David Crisman. Plus Jerry Katsia en Fuzzy Clemens. Als jaar wordt 2019 vermeld, maar Red Allen is al in 1993 overleden. Dus dat zal niet lukken. De opname was van 1991 en de fiddle van Jim Buchanan. En op 13, You're Drifting Too Far From The Shore. Alweer niet door de Country Gentlemen en ook niet door Emmylou Harris, maar door John Starling en Ricky Skeks in 1980. En ook Paul Kraft, Tony Rice en zelfs Emmylou aan meededen. De eerste die met hem meezong leek me Paul Kraft. Toch wel een bijzondere opname.

2012 wil de Circle be unbroken door de Nitty Gritty Dirt Band met vele gasten. Mabel Carter, Jimmy Martin, Earl Scruggs, prachtige song van A.P. Carter uit 1971. 11, de Kentucky Waltz van Bill Monroe, door hemzelf geschreven en opgenomen op 13 februari 1945. Met Stringbean, Chubby Wise, Tex Willis en Sally Ann Forrester.

dan de top 10. Om te beginnen Uncle Pen, niet door Bill Monroe, maar door Ricky Skeks, opgenomen 28 juni 83. Ricky zong alleen, Lou Reed speelde banjo en Bobby Hicks fiddle. En op 9 toch Bill Monroe en de Bluegrass Boys nog een keer met Blue Moon of Kentucky, dat hij ook alweer schreef. Ze wilden de versie van 16 september 1946 hebben met Flatt & Scruggs in de band, de mooiste.

Op 8, The Darkest Hour in Just Before Dawn door Ralph Stanley, The Clinch Mountain Boys, featuring Ricky Skeks en Keith Whitley. Ralph schreef het ook en de broers namen het al in 1960 op. Op 7 zien we alweer een verrassende keus, Precious Memories van Emmylou Harris. Het wordt weer een traditional genoemd, maar in werkelijkheid werd geschreven door G.B.F. Wright. Die leefde van 1877 tot 1959. Hij heeft net nog de beroemde vertolking door Jim Reeves meegemaakt. Emmylou nam het op dezelfde dag op als Angel Band dat we de vorige keer hoorden.

Op 6, het wordt spannend. Earl's Breakdown door de Nitty Gritty Dirt Band, maar eigenlijk door Earl Scruggs. De band nam het op in 1971 en Earl had het met Flat en de Foggy Mountain Boys al in 1951 vastgelegd. En die was eigenlijk wel zo mooi. Op 5, maar ik moet u waarschuwen dat de top vrij voorspelbaar was. Reunion in Heaven door Lester Flat en Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys 1957. En toch weer een beetje vreemde keus. Het werd al 5 jaar eerder opgenomen, maar bleef op de plank liggen. De boys waren Curly Sackler, Benny Martin en Jody Rainwater.

En het wordt nog steeds gekker. Op 4, I Am A Man of Constant Sorrow, instrumentaal door Norman Blake. En op 3, hetzelfde nummer door de Stanley Brothers. Traditional, zegt de Americana Music Appreciation. En weer zitten ze ernaast. Het werd geschreven door Dick Burnett, die leefde van 1883 tot 1977. En in mei 1928 werd het al op de plaat gezet door Emery Arthur. De Stanleys volgden in 1951. En het was trouwens lang niet hun beste. Denk maar aan Rank Strangers.

En dat waren ze dan. Op de tweede plaats de Foggy Mountain Breakdown van Flat & Scruggs. Hij zou toch eigenlijk op één moeten staan. De opname is van 11 december 1949. En in de band zaten Benny Sims, Curly Sackler en Howard Watts. En bovenaan I'm On My Way Back to the Old Home door Bill Monroe. Met Jimmy Martin, Rudy Lyle, banjo, Joel Price, bas, Vester Clemens fiddle, 1952. Nou, toch mooi dat die oudjes bovenaan staan. Ik heb er tussendoor een paar weggelegd die ik ook wil laten horen.

Bij Mama's Hungry Eyes van Merle Haggard op 25 zei ik dat ik hem van Emmylou Harris mooier vond. Nou, u kunt beoordelen. En bij Catfish John van Alton in the Way op 21 merkte ik op dat ze toch eigenlijk de originele van The Country Gentleman zouden moeten draaien. Charlie Waller, Bill Emerson, Doyle Lawson, Mike Aldrich, Bill Yates, Al Rogers en Ricky Skeks.

Bij Angel Band van Emmylou Harris op 20 zei ik dat ze toch die van Carl Story hadden moeten doen. 8 oktober 58 met Willie en Franklin Brewster en Benny Sims. En bij Dixieland op 17 vond ik dat toch Bill Clifton erin had moeten staan met Are You From Dixie, het Red Rector en Jean-Blaise Rochat. Nu heb ik mooi nog tijd genoeg om de allermooiste, alle tijden, nog eens te doen. Carl Story en de Rambling Mountaineers met Pass Me Not 1971. Met Harold Austin, Mitchell Moser. Maar let eens op die viool van Randall Collins. En op die mandoline van Red Rector. En de tijd die over is, die gaat naar de Strootklinkers. Want die hadden er toch ook in moeten staan. Tot de volgende week. Het heet Twee Duisternen.

0: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

In dit uur gaan we ruim 20 jaar terug in de tijd naar de top 30 meest gedraaide bluegrass songs volgens de National Bluegrass Survey van het tijdschrift Bluegrass Unlimited van november 2005. En zoveel kan ik er niet draaien in een uur en daarom begin ik maar gewoon met nummer 1 en dan zien we wel hoe ver we komen. En die nummer 1 was Phil Ledbetter met California Cottonfields, geschreven door Earl Montgomery en Dallas Frazier. Er staat op de cd Slide Effects. Phil Dobro en verder Cody Kilby, Scott Vestal, Andy Leffitz, Stuart Duncan, Byron House. Marty Raiborn zong de lead en Robert Hale en Daryl Webb zongen met hem mee.

Op 2 stonden Doy Lawson en Quicksilver met You Cut a Dick a Little Deeper van hun gelijknamige cd. In de band onder andere Jamie Daly, die ook zong, en Terry Bocom en Barry Scott. Op 3 de Kruiskals met Me and John and Paul van een titelloze cd. Dit was de band van Terry Eldridge, David Talbot, Jimmy Mattingly, Danny Roberts en Terry Smith, ook geen kleine jongens. En op 4 Blue Highway met Marble Town, titelsong van een album dat het ook erg goed deed. En dit waren Tim Stafford, Jason Burleson, Sean Lane, Rob Ikes en Dwayne Taylor. En het werd geschreven door Mark Knopfler.

James King stond op 5 met Echo Mountain. De cd heet The Bluegrass Storyteller. Onder andere Kevin Prater en Adam Haynes deden mee. En moeten de song niet verwarren met Mountain Echo van Roy McInnes. Op 6 stond er weer eentje van Doyle Lawson, Heartbreak nummer 9. Maar ik doe er van ieder niet meer dan 1. Dus naar 7, Alison Krauss en Union Station met Rain Please Go Away. En dat staat op de toch wel heel beroemde cd Lonely Runs Both Ways van juni 2005. En toen al zat Ron Blok in de band om banjo te spelen. En Dan Timinsky die zong Jerry Douglas en Barry Bales. En op 8 komen we Larry Sparks tegen met de vreemde titel 1-800 Do You Care. Het album heet eenvoudig 40. En als dat betekent dat hij toen al 40 jaar actief was, dan zou hij nu dus al 60 jaar van die mooie muziek maken. In de band Larry Gitaar, Scott Napier mandoline, Randy Coors dobro, Larry D. Sparks bas, dat zal zijn zoon zijn. En voor het meezingen Ronda Vincent en Sonja en Ben Isaacs.

Op 9 stond Ronda Vincent met I've Forgotten You, maar die was met te lang, die zet ik achteraan. Op 10, The Chapmans met de Ode to the Simple Man, dat is een mooi van hen. De cd heet ook zo, Simple Man. John, Bill, Jeremy en Jason Chapman als gasten Stuart Duncan en Rob Ikes. En Jeremy zong de lead, John en alweer Sonja Isaacs zongen mee. En de Lonesome River Band op 11 met Coming Home to You. In de band onder andere Brendan Rickman en Sammy Sheeler. En 12 de Kenny en Amanda Smith Band met Always and Never Enough. Weer een titelsong. En zij hadden Steve Huber voor de banjo en het werd geschreven door Tim Stafford en Steve Culley.

We zijn toen nummer 13 van de top 30 van november 2005. De Del McCoury Band met Nothing Special van de cd The Company We Keep. Del, Rob en Ronnie plus Jason Carter en Mike Bubb. 4 jaar later zou Alison Brown een album maken met de titel The Company You Keep. 14 was er weer eentje van Larry Sparks, Georgia Pieces. En 15 Becky Buller met Opal, Ruby en Pearl. Van haar album Little Bird schreef ze op een na alle nummers zelf. Sommige samen met iemand anders, zoals deze song met Carl Jackson, die ook meezong. Wayne Benson speelde mandoline. Op 16 stond Echo Mountain van Cedar Hill, dezelfde als die van James King hoorde. Ik heb hem weer achteraan gezet. En op 17 was de Katie Kellick Band met A Warmer Kind of Blue, alweer een titelsong. Katie schreef wel de meeste, maar niet alle nummers zelf, maar deze weer wel. En ze zong ook de lead. MUZIEK

Op 18 James King, die hadden we al. Op 19 de Kraskels, die hadden we al. Op 20 Lou Reed en Caroline met Time van het album Time met Ron Stewart en Randy Coors. En op 21 Door Lawson, die hadden we ook al. 22 een minder bekende Bobby McKee met Seven Spanish Angels. De cd heet Ten Shades of Green, maar wie er meedoet weet ik nu eens een keertje niet. 23 de Lonesome River Band en 24 Open Roads met Lucky Drive van het gelijknamige album. Maar nu kan ik er nog hoogstens met twee doen. De Steep Canyon Rangers met One Dime at a Time op 26 en Larry Rice met Clouds Over Carolina op 27. Ik zet het programma na afloop op mijn website hans.vdveen.org en daar zal ik dan ook nog de nummers achter zetten waar ik nu niet aan toe kwam. Want het is de hoogste tijd dat ik opstap. En tijd om een hapje te eten. Tot de volgende week. Zondagmiddag 13 maart hebben we weer een bluegrassband in Hoogwoud. Het zijn de Johanna's Mountain Boys uit Friesland. Dat is een heel aardige band met veel ervaring. Zet hem in uw agenda.

Pilots van hun album When She Gets Close to Me. U hoorde Just to See You Smile, een schitterende cover van de original die Tim McGraw ooit uitbracht. Goedemiddag en welkom bij Country Love hier op Crossroads Country Radio. Het is de laatste zaterdag van de maand en dat betekent dat Country Love in het teken staat van de Nederlandse countryartiesten. Het komende uur hebben we dan ook oldies but goodies, maar natuurlijk ook wat nieuwe songs. Zoals de nieuwe single van Ilse de Lange, Something Good.

De band Savannah met een uitvoering van Lay Down Beside Me, geschreven door Don Williams. U kunt de band Savannah zien optreden op 14, 15, 16 augustus tijdens het Country Weekend in Oorschot. En dit jaar heeft het festival een bijzonder jubileum te vieren, namelijk het 40-jarig jubileum, want dit Country Weekend wordt al sinds 1986 georganiseerd. Dit jaar staat Savannah daar op het hoofdpodium, onder andere samen met Dick van Altena. En er staan nog veel meer artiesten op dat festival. Zoals de TR Country Band zie ik hier staan. En Two of a Kind duo. DJ Henk is present. En op vrijdag vindt de jaarlijkse talentenshow weer plaats. Kortom, alle redenen om richting Oorschot te gaan. Daar lekker op de camping te verblijven en te genieten van schitterende country muziek. We gaan naar het trio Change of Key, want dat is een trio dat ook al heel lang meedraait. Momenteel even een zomerstop heeft, maar zij beginnen in september weer met hun maandelijkse Country Café in Concordia. Voor de fans van Change of Key die moeten wachten tot het september is, draaien wij gewoon vanmiddag hier in Country Love even een mooie song van hun laatst verschenen album, Paper Doors Into the Past. I Just Know, Change of Key.

Change of Key hoorde u met I Just Know. En dat is een van de vele mooie songs van dit album Paper Doors Into the Past. Een man die veel betekend heeft voor de countrymuziek in Nederland, maar toch niet als zodanig erkend wordt, dat is Henk Wijngaard. Vanmiddag wil ik even bij deze geweldige zanger stilstaan, want hij heeft countrymuziek in een Nederlands jasje gestoken en dat toch bekend gemaakt bij een zeer groot publiek. En niet alleen bekend, maar ook populair. In mei jongstleden vierde hij zijn 50-jarig artiestenjubileum en een 80ste verjaardag. Henk Wijngaard werd natuurlijk landelijk bekend met De Vlam in de Pijp in 1976. Hij schreef ook de nodige songs zelf, maar nam ook de nodige covers op, zoals Moving On van Merle Haggard, vanmiddag in de uitvoering van Henk Wijngaard.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Even Cowgirls Get the Blues. U hoorde Jackie van de Griend van het album Sings Emmy Lou Harris. En dat doet ze geweldig goed, dat mag wel gezegd worden. Mooie uitvoering van deze song. Een band die al heel lang bestaat en op een 50-jarig jubileum afstevert. Dat is Major Dundee. Tot 1994 heette ze de Major Dundee Band. Maar in dat jaar veranderde ze hun naam naar Major Dundee. Ze brachten het album Making History uit. En dat maken ze maar al te waar. Als je nu al 48 jaar lang in de Nederlandse country actief bent. Op het album Making History staat het mooie Going Loco. Met daarop Flaco Jimenez samen met Major Dundee.

De Hillbilly Boogeyman van hun album Rocking and Clogging uit 1999 alweer hoorde u A Fool Such As I. Onze inspirational song die is deze week van niemand minder dan onze eigen Waylon. Vorige week zaterdag stond hij samen met het orkest van de Marechaussee in Apeldoorn in het Oranjepark de Sterren van de Hemel te spelen. Een bijzonder concert waarvan ik hoop dat er binnenkort wat van uitgezonden wordt op tv. Maar vanmiddag hier in Country Love doet hij het even zonder orkest, maar gewoon Waylon en zijn gitaar in I Do Believe.

Steelgitarist Tom Marcheurs van de band The Tumbleweeds hoorde u met Close Up Steel. En dat komt van het album Sweet Memories dat The Tumbleweeds in 1976 uitbrachten. We draaien vanmiddag daar nog een mooie song van, namelijk de titelsong The Tumbleweeds met Sweet Memories.

Saskia en Serge hoorden u met Sing You a Love Song en dat komt van hun album In Nashville, USA uit 1977. Want dat was het jaar dat zij hun grote successen vierden in Amerika maar liefst, op het podium van de Grand Ole Opry. Inmiddels heeft de countrymuziek in Nederland ook zijn eigen rijke historie opgebouwd met allerlei artiesten, bands en solisten. Maar we hebben ook wel eens een gelegenheidsband. En dat was de Country Gazette Band, vernoemd naar het tijdschrift Country Gazette. In 1994 brachten ze het album Without Frontiers uit. En dat was echt een mooi album. Jammer dat er nooit opvolging aan is kunnen geven. Vanmiddag kijken we even terug in Country Love, naar dat jaar, naar dat album met de Country Gazette Band, Still Burning For You.

I'll have to make some changes van Frank Jansen. Het komt van zijn album Sings Marty Robbins en dat doet hij geweldig goed. We gaan nog even terug naar de jaren 70 met Somerset. Ook zij stonden op het podium van de Grand Ole Opry in die tijd. Met onder andere de song die ze zelf schreven, Nashville, Tennessee.

voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Shut Up and Drive hoorde u van mijn alter ego Helen Hayes. We komen daarmee wel aan het eind van dit uur Country Love op Crossroads Country Radio. We gaan het weekend in met een band die ook al heel wat jaartjes meegaat. Dat is de West Virginian Railroad Band, zoals ze eerst heette, maar nu heten ze ook gewoon West Virginian. Dance the Last Dance is de titel van het album dat in 1993 verscheen en de song waarmee wij het weekend in gaan. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag weer tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Canada.

Goedenavond, je hebt hem weer gevonden, je favoriete zender. En tot 9 uur kun je luisteren op die zender naar het programma New Country, 2 uur country. En wat hebben we vanavond? We hebben natuurlijk weer oud en nieuw country. In de eerste uur veel nieuwe country, nieuwe releases. We hebben het overzicht van de country hitlijsten. We hebben een nieuw album van de week. Dat is het nieuwe album van Willie Nelson. We hebben een klassiek album in de tweede uur. En natuurlijk een overzicht van de hitlijsten, de singles en de albums. Ik denk weer genoeg redenen om lekker te gaan luisteren naar deze New Country. Mijn naam is Bouke van der Vliet en de eerste vanavond die ik voor jullie draaide was een nummer van onze nieuwe maandartiest, want het is inmiddels juni. En de maandartiest voor juni is Blake Shelton en je hoorde het nummer Sangria. Straks komt hij nogmaals voorbij natuurlijk als maandartiest Blake Shelton. Maar nu eerst, zoals gebruikelijk, gaan we terug in de tijd en we gaan naar 2006. De hit, nummer 1 hits uit dat jaar en de eerste komt van Dierks Bentley. En de volgende titel is Settle for a Slowdown. Veel luisterplezier.

slow down. 20 jaar terug in de tijd alweer. En dit was een van de nummer 1 hits omstreeks deze tijd in dat jaar. Settle for Slowdown, Dierks Bentley. En we blijven met de volgende ook nog even in 2006. En dat is heel toepasselijk. Prachtig weer de laatste tijd. En daar zingt deze Kenny Chesney over. Hij heeft het over Summertime.

Summertime van Kenneth Chesney, alweer 20 jaar geleden deze nummer 1 hit voor hem. En hij is nog steeds zeer actief, want straks in deze uitzending komt hij nogmaals voorbij met zijn nieuwe single. Maar nou eerst de nieuwe single van Reba McEntire, want we gaan naar de nieuwe muziek. Enkele weken geleden kwam ze met een EP'tje uit en daar stonden allemaal verzameling gouden ouwe op, kan je wel zeggen. En nu komen ze weer met een EP'tje en daar staan nieuwe nummers op. Onder andere haar nieuwe single. Nieuwe single van Reba McEntire heet Hurt Like That.

De nieuwe single van Reba McEntire en haar stem die kon nog wel steeds mooier worden. Het heette Hurt Like That en misschien wordt het weer eens een grote hit voor haar. Ze verdient het in ieder geval wel. Een bijna vaste gast elke week de laatste weken is Brad Paisley. Hij is bezig met een nieuw album en de laatste 5 weken komt hij steeds met een nieuwe track. En elke week gaan we die ook weer even draaien. En de track die deze week uitkwam heet Hi Ho Silverado. Brad Paisley.

Weer een nieuwe track van Brad Paisley, Hi Ho Silverado. En deze deed hij niet alleen, hij kreeg hulp van David Lee Murphy. En over enkele weken is Brad Paisley in ons land bij het Blues Festival in Grollo. En daar kan je nog steeds heen, er zijn nog steeds kaarten voor verkrijgbaar. De volgende is van Don Williams. En zij zeggen, Don Williams, ja, Don Williams. Hij is helaas al bijna 10 jaar niet meer onder ons. Hij was een voormalige countryzanger. Hij werd bijgenaamd de Gentle Giant. En hij was ook lid van de Country Music Hall of Fame sinds 2010. Hij had hele grote hits, zoals jullie wel weten. I Believe in You, Tulsa Time, You're My Best Friend. En nu hebben ze weer volgens mij nieuwe songs opgedoken die nog niet eerder uit waren gekomen. En dat komt allemaal op een nieuw album dat vorige week uitkwam. Heet Don Williams Epilogue The Cellar Tapes. En onder andere staat daarop deze. How can I miss what I never had? Dat is de volledige titel.

De mooie herkenbare stem van Don Williams in het nummer van How Can I Miss What I Never Had. Komende weken komt die zeker nogmaals voorbij. Nog eentje voordat we naar het overzicht gaan van de Country Airplay lijst, de meest geluide nummers. We gaan naar de nieuwe single van Bailey Zimmerman. Scoorde enkele grote hits enkele jaren geleden. Het is wat rustig rond hem, maar toch is die weer terug met een nieuwe single. Bailey Zimmerman, The Climb.

The Climb van Bill en Timmerman. En misschien hebben jullie sommigen gedacht. Dat nummer komt me heel erg bekend voor. En dat kan kloppen, want het is een cover. Miley Cyrus had er enkele jaren geleden een hele grote hit mee. Nu probeert Bill en Timmerman het dus met hetzelfde nummer. We gaan naar de hitlijsten. En meestal doen we de hoogste binnenkomer, de snelste stijger en de nummer 1. Gaan we nu ook doen. De hoogste binnenkomer, daar beginnen we mee. Het een van de meest gedraaide nummers op country radio in Amerika is voor Caroline of Caroline Jones. You're it for me, honey.

You're It For Me, Honey van Caroline Jones. En dat is de hoogste binnenkomer deze week. En ik vond het wel wat lijken op de oude hits van Shania Twain. Hoewel dit dan wat een mindere tekst was dan die zij altijd zong. Maar daarom misschien wel weer een beetje een remake van dat soort muziek. We gaan door met de snelste stijger. En de laatste weken zijn die stijgers. Ze komen heel hoog binnen. Ze stijgen heel vlug en ze stijgen ook heel snel door. En dat hebben we met de nieuwe single van Kenny Chesney. We hoorden hem al eerder in het programma. Hij kwam enkele weken geleden binnen op nummer 67. Als raket door naar 33. En nu al bijna weer 10 plaatsen omhoog op 26. Kenny Chesney met zijn nieuwe Carry On.

0: Onderweg naar de top 10. De nieuwe single van Kenny Chesney heet Carry On. De top 10 van deze week zit er als volgt uit. Op nummer 10 staat daar Cody Johnson met The Fall. Op 9 Corey Kent met Rocky Mountain Low. En 8 Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. 7 staat Megan Maroney met Beautiful Things. En 6 Jason Aldean, Don't Tell On Me. John Ross, Hate How You Look. Op 5 en Jordan Davis, Turn This Truck Around. Op 4, Riley Green, Change My Mind op 3. En Tucker Wetmore, voormalige nummer 1, Brunette op 2. En dan zou je begrijpen dat voor de tweede week op nummer 1 staat in onze lijst Alan Langley met het nummer Be Her.
1: Nummer 1.

die horen van Ella Langley. Het staat nog steeds op nummer 1 in de country Apple lijsten. En het komt van haar succesvolle album Dandelion. We gaan naar ons album van de week. En dat is Dream Chaser van Willie Nelson. Zijn 79ste solo album. Het werd uitgebracht vorige week vrijdag 29 mei 2026. En dat was precies een maand na zijn 93ste verjaardag. Hij kondigde zelf het album aan op 18 maart van dit jaar, tegelijk met de eerste single, het titelnummer. Het titelnummer werd omschreven als Nelson's reflectie op het snel voorbijgaan van de tijd. Op Dream Chaser schreven Nelson en Bob Dylan voor het eerst sinds Across the Borderline 1993 weer samen een nummer. Samen met producer Buddy Cannon schreven ze het nummer I Can't Read Your Mind. En dat gaan we zo meteen laten horen. Maar eerst gaan we het titelnummer gaan horen. Dit is Willie Nelson.

En dat waren twee nummers van ons album van de week. Willie Nelson, Dream Chaser, I Can Read Your Mind. En daarvoor het titelnummer. Aan het einde van de eerste uur meestal verzoekjes in de platenkast gaan we een beetje combineren. En we beginnen met Stefania, een moeilijke naam, O'Hora. Dit is van hem, Take Your Love Out of Town.

hij komt niet vaak voorbij in New Country. En dat geldt ook voor de volgende formatie. Maar nu dus wel. Ik heb het over American Aquarium. Heel succesvol, ook regelmatig in ons land te beluisteren. Dit heet The Curse of Growing Old.

En dan zijn we weer toe aan de laatste van het eerste uur. En dat is de 13e nummer 1 hit van de 23 hits. Nummer 1 hit die ze scoorde, Reba McEntire. De 13e heette Cat is Clown. Tot zo, na 2 uur New Country.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
3: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio. En dit is de maandfavoriet.

Met aan het slot nog een eer betoon aan Toby Keith. Het tweede uur van deze New Country begonnen we met de maand favoriet voor juni 2026. Een nieuwe single van Riley Green en die heet Think As You Drunk. En die horen we dus als eerste in het tweede uur de hele maand. Verder in dit uur het klassieke album. Die is vanavond voor Johnny Cash en het album heet American Four, The Man Comes Around. En de 3-in-1 is vanavond voor Dark Stone. Maar eerst de maandartiest voor juni 2026 en dat is Blake Shelton. Dit is hij samen met Ashley Monroe, Lonely Tonight.

Blake Shelton, onze maandartiest. Dit was hij samen met Ashley Monroe, Lonely Tonight. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. Elke week een vast onderdeel het programma uitgezocht door collega Jan Theo van Hout. Twee programma's heeft hij. Enjoying Bluegrass en In the Country. En te beluisteren op diverse radiostations. Deze week koos hij een nummer van het album Pray on the Radio, Songs of Inspiration. En van dat album is dit Richard Lins met De Phone Call.

0: De phone call van Richard Lynch. We gaan naar het klassieke album. Vanavond is het American Four, The Man Comes Around. Het 67ste studioalbum van Johnny Cash. En het laatste dat tijdens zijn leven werd uitgebracht. Het werd uitgebracht op 5 november 2002. En het is het vierde in de American reeks die door sommige critici wordt beschouwd als zijn beste werk aan het einde van zijn leven. De meeste nummers zijn covers die Cash in zijn eigen stijl uitvoert met behulp van producer Rick Rubin. Zo vroeg Rubin bijvoorbeeld aan de Red Hot Chili Peppers gitarist John Frusciante om een akoestische versie van Martin's Core, een nummer Personal Jesus, te bewerken met een akoestische eenvoudige riff die het nummer terugbracht tot een bluesstijl. Op dit album krijgt Johnny Cash achtergrondzang van verschillende artiesten, waaronder onder andere Nick Cave en Don Henley. Twee nummers gaan we laten horen: The Man Comes Around en misschien wel het bekendste nummer van dit album, Hurt.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Een klassieker inmiddels, Hurt van Johnny Cash, van het klassieke album American Four, The Man Comes Around. We gaan even het album erbij halen van vorige week, wat ons album van de week was toen. Toen was dat van Braxton Keith. Het album heet Real Damn Real en daarvan nogmaals de titel, de single en een oude maandfavoriet, I Ain't Trying.

Braxton Keith, I Ain't Trying, van het album van vorige week, dat ons album van de week was, Real Damn Real. We gaan naar 3-1 en die is voor Doc Stone. Doc Stone werd geboren onder de naam Douglas Jackson Brooks. En dan zou je zeggen, waarom heet hij dan niet Doc Brooks? Nou, dat was omdat in diezelfde tijd Garth Brooks een opwachting maakte en dat de verwarring dan wel heel erg groot zou worden. En daarom koos deze Doc Brooks voor de naam Doc Stone als artiestennaam. Hij werd geboren dus op 19 juni 1956. Songwriter, zanger. Hij debuteerde in 1990 met de single I'd Be Better Off in a Pine Box. En dat was de eerste single van zijn titelloze debuutalbum. Het werd direct een platina album en de opvolger werd ook platina. Daarna maakte hij nog twee albums die goud werden. En toen werd het even stil na 1994. Want de noodlot sloeg toe. Hij kreeg een hartaanval en een beroerte eind jaren 90. En hij verliet het label. En hij bracht pas in 1999 weer een album uit, Make Up and Love. Hij heeft in totaal 26 singles in de hitlijsten gehad. Met zijn grootste successen tussen 1990 en 1995. Hits waren In a Different Light, A Jukebox with a Country Song, Too Busy Being in Love en Why Did I Think of That. We gaan er drie van draaien, zoals elke week, de 3-1. A Jukebox with a Country Song beginnen we mee, daarna Why Didn't I Think of That en de laatste is Too Busy to Being in Love. Geniet van de 3-1 met Doc Stone.

De 3-in-1 vanavond was voor Doc Stone en de laatste heette Too Busy Being in Love. En die werd geschreven door niemand minder dan Victoria Shaw. En Victoria Shaw kennen we ook van de grote hit van Garth Brooks, The River. We gaan terug naar ons album van de week, Dream Chaser van Willie Nelson. Dit is van het album I Don't Think I've Cried Today.

En zijn 79ste studioalbum Dream Chaser is weer een juweeltje met onder andere deze I Don't Think I've Cried Today. Straks krijgen we het echte juweeltje, maar eerst gaan we even naar het album. De albumlijst van deze week, de top 10, ziet er als volgt uit. Op 10 staat Megan Maroney met Cloud 9. Stella Lefty, Is This Heaven, is een EP en die komt binnen op nummer 9. We hadden er nooit van haar gehoord, maar binnenkort krijg je het natuurlijk haar ook te horen in New Country. Op 8 staat Jason Aldean, 30 nummer 1 hits en 7 Kacey Musgrave, Middle of Nowhere. Ella Langley, Hangover op 6 en Dangerous the Double L, Morgan Wallen op 5. Op nummer 4 weer een plaatsje omhoog, Look Comes the Way I Am en 3 One Thing at a Time, Morgan Wallen. 2 I'm the Problem, Morgan Wallen. En dat betekent dat dat ze dadelijk lang volhouden op de eerste plaats. Ella Langley, Dandelion en van dat album is dit Bottom of Your Boots.

Ira Langley op dit moment het toppunt van country in Amerika. Zowel in de albums als in de singles staat ze op nummer 1. We gaan naar het juweeltje. En het juweeltje wordt wekelijks uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Haar programma Country Music Express is wekelijks te beluisteren op Radio Nashville International. En dat is op donderdagavond tussen 7 en 10. En deze week koos ze voor Little Big Town. En Little Big Town die kondigde dus deze week aan dat hun 12e studioalbum It's a Dying Art uitkomt op 28 augustus. En misschien staat daar ook het juweeltje op. Hey there, sunshine.

mooie ballad van Esther van Kommer. I don't wanna wait no more. En dat was hem weer. Aflevering 1333 was het alweer. En ik zeg allemaal weer dank voor het luisteren en de reacties. Met veel plezier maak ik het elke week voor jullie. En ik zou zeggen graag tot de volgende. Zelfde tijd, zelfde zender. Keep it country. De laatste is nog een klein stukje Major Dundee. Met Bonita Bonita. Tot volgende week.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

my car. What's up, man?

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
2: Dit is van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.